0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

maandag. Kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT. Het station waar muziek je

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw. Slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de reflecting pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

luister dan grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk...

0: Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een 21-jarige automobilist uit Den Bosch verliest zijn rijbewijs opnieuw, slechts 6 uur nadat hij het terugkreeg. Hij werd staande gehouden na een verkeersovertreding en bleek drugs te hebben gebruikt. Een bloedtest moet uitsluitsel geven over alcoholgebruik. De man reed al 2 keer eerder onder invloed. Een 24-jarige man uit Schonebeek is veroordeeld tot 9 jaar cel voor medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorde vorig jaar juli. De 21-jarige Remmelt Wolters kwam daarbij om het leven. De rechtbank oordeelde dat geen sprake was van voorbedachte raden en veroordeelde hem alleen voor schietpartij, niet voor moord. Voor alle zeer kwetsbare kinderen van Villa Expert Care is bijna een andere zorgplek gevonden, zei minister Sterk in de Tweede Kamer. De zorgvilla's in Vleuten en Waalre moesten sluiten vanwege personeelstekort en financiële problemen. Een onderzoek loopt nu naar de bekostiging van specialistische kindzorg. En een 67-jarige man is uiteindelijk aangeklaagd voor beschadiging van de Reflecting Pool in Washington. David Hearn, voormalig Olympisch kanoer, ontkent opzet, maar volgens aanklager Pirro trok hij krachtig aan de loslatende verf. De gerenoveerde vijver kostte miljoenen dollars en Hearn riskeert tot 10 jaar cel.
2: Het weer tot slot. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar in het noorden blijven wolkenvelden en kan een enkele bui voorkomen. In het zuiden ontstaat nevel en de temperatuur daalt naar 9 tot 16 graden. Morgenochtend is het droog met veel zon, alleen in het noordoosten kan nog een bui vallen. De temperaturen lopen op tot 19 tot 25 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. De populaire Turkse stand-up comedian Deniz Göktaş is aangehouden vanwege het openlijk beledigen van religieuze waarden. In zijn in Istanbul gefilmde show maakte hij grappen over onder andere president Erdogan en de staat van het land. Die show werd binnen een week ruim 7 miljoen keer bekeken. Hij noemt de president in zijn show onder meer een dictator. De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Monaco heeft een internationaal aanhoudingsbevel uitgevaardigd. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
2: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De ochtend van

vanaf maandag. Kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar 1,08 euro. Heerlijk fris, altijd laag.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: Voel mij zo free.
8: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
9: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
8: Wow, dit is echt nice.
9: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
10: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
13: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: De verdachte van de bomaanslag in Monaco van afgelopen maandag is geïdentificeerd. Volgens Franse media gaat het om een Oekraïense vrouw. De verdachte liet maandagavond een rugzak met een explosief achter bij de ingang van een woning. Bij de daaropvolgende explosie, waarbij vermoedelijk bouten en kleine kogels zijn gebruikt, raakten 3 personen zwaar gewond. De vrouw vluchtte na de daad de grens met Frankrijk over. Grote bosbranden in Zuid-Frankrijk hebben geleid tot de ontruiming van meerdere campings. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen uit het gebied geëvacueerd. De Franse regering heeft inmiddels een crisisteam samengesteld om de situatie aan te pakken. Er wordt groot materieel ingezet om het vuur te bestrijden, waaronder meerdere blusvliegtuigen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En de Tweede Kamer wil dat het mogelijk wordt om een langere rijontzegging op te leggen na een zwaar ongeluk door roekeloos rijgedrag met blijvend letsel of een dodelijke afloop. De Kamer vraagt het kabinet om uit te zoeken of bijvoorbeeld een langdurig of permanent rijverbod tot de opties behoort. Nu is het zo dat een rechter een rijverbod van 5 jaar mag opleggen na het veroorzaken van een ernstig ongeluk. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.

Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf

Phil Collins en Philip Bailey, dat is de zanger van Earth, Wind & Fire, samen in een Easy Lover. Wat een begin zeg, het is net 7 uur geweest. Vrijdagochtend, 3 juli op de kalender. We maken er een vrolijke vrijdag van hier bij Radio BNT. Met Shakira en Burna Boy.

Armin van Buren en Marco Borsato, Hoe het danst. Liedje dat trouwens ook in het Duits werd gedaan. 0100 heet het volgens mij. Hè? Van natuurlijk die prachtige Helene Fischer. Die heeft dat gewoon een beetje nagehaapt. Die had het liedje gehoord. Die dacht van, nou, daar kan ik ook wel wat mee. Goedemorgen allemaal. Wrijf de slaap uit je ogen. 3 uur lang de ochtendshow van Radio BNT op de plastic tassenvrije dag. En blijf uit de zondag. Nou, dat kan ik niet.

Nicky Jam en Enrique Iglesias, El Perdón. Die Nicky Jam die is in de Latino-landen een hele grote ster. Wij kennen hem natuurlijk ook, maar ook weer niet als dusdanig van de hele andere grote hits. Maar koester dit. Straks ga ik je vertellen hoe je kaartjes kunt winnen voor de Formule 1 of Francorchamps. Je kunt ze winnen hier bij Radio BNT. Hoe? Vertel ik je straks. Donnie en Senna, hey, waar blijf je nou? Zometeen na een oudje van The Outfield.

Senna komt bij mij uit de buurt. Ja, haar opa die had een muziekwinkel. Haar oom is haar geluidsman. Het is echt een supermuzikale familie. En ze heeft een liedje gemaakt met Donnie. En dat is natuurlijk een aardige hit. Waar blijf je nou? En ze heeft trouwens net een nieuw plaatje uit. Samen met Sven Versteeg. Dus ik ben benieuwd of dat een hit gaat worden. Zometeen Bruno Mars met Rosé en APT. En eerst hoor je de mannen die destijds echt samen prima door een deur konden. Sterker nog, een beetje vrienden waren. Totdat Michael Jackson alle rechten van de Beatles voor de neus van Paul McCartney wegkocht. Dit was die periode dat...

Bonkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag.

APT, je hoorde Bruno Mars en Rosé op de radio. Goedemorgen allemaal. Wrijf de slaap uit je ogen. Vrijdagochtend, de 3e van juli. Op naar een heerlijk weekend. Maar nu een vrolijke vrijdag op Radio BNT. Met natuurlijk de verjaardag van Juran en Martina. Hij wordt vandaag 42 jaar oud. Faya Laurens wordt 45. De acteur Loek Peters wordt 52. De DJ Jeroen van Nieuwenhuizen wordt 54. Tom Cruise is ook jarig. Ken je hem nog uit al die films? Als je foto's ziet, je gelooft het niet, maar hij is al 64. Vince Clark van Yazoo wordt 66. En Sjaak Zwart, de mopperkont uit Amsterdam, wordt vandaag 88. Op de radio Coldplay en Klaks.

Toen dit liedje net uit was, draaide ik op een radiostation ergens in Brabant. En dan konden mensen de hele dag reageren op de WhatsApp. En toen vroeg ik van, hoe zou je dansen als Jenga? Nou, ik kreeg wat filmpjes binnen van mensen die op de meest rare manier wisten te bewegen. En dat klopt. Maroon 5 en Christy Aguilera op de radio in de ochtend van Radio BNT. Goedemorgen allemaal. Met zometeen nog Teddy Swims. Eerst hoor je Michael Stipe met R.E.M. Een grote hit, Losing My Religion.

De man met de stem, de man met de uitstralingen heeft het allemaal. Teddy Swims, Mr. Know-It-All. En daarvoor, dat is misschien wel leuk, de tweede nummer 1 hit ooit in de top 40 met een mandoline daarin. R.E.M. en Losing My Religion. Wat was de eerste? Dat was Maggie May van Rod Stewart. Klein beetje, je hebt er niks aan, maar ik heb je bij deze graag even verteld. Bijna 8 uur.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Even bollen. Iedereen moet het weten.
2: Het is zomerseil bij Bol. Met onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En koffie en ijskoffie, al vanaf 4,50 per doosje. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
11: Reddingswerkers hebben een man levend onder het puin vandaan gehaald nadat hij ruim een week vast zat door de aardbeving in Venezuela. Het gaat om de 43-jarige bewaker Hernan Giel. Hij werd gisterochtend lokale tijd gered uit een ingestort winkelcentrum waar hij sinds de bevingen op 24 juni vast zat. Hij was aan het werk toen de boel instortte. Terwijl het complete winkelcentrum van 8 verdiepingen tegen de vlakte ging, bleef zijn kleine beveiligingscabine wonder boven wonder overeind. En dat heeft zijn leven gered. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten een coulanceperiode in te stellen. Dat laat de RDW weten. Sinds 1 juli moet de vervoerder zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de Franse zanger Patrick Bruel wegens verkrachting en aanranding. Deze nieuwe beschuldigingen volgen kort op een eerdere aanklacht van vorige maand, toen justitie hem ook al beschuldigde van poging tot verkrachting, aanranding en seksuele intimidatie. De 67-jarige Bruel ontkent alle beschuldigingen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpenbier wordt verkocht aan Gols. De directeur vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven het water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. Sinds 2018 laten we alcohol steeds vaker staan en door de dalende bierverkoop moesten ze wel een stap zetten. Er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog. De zon zal vandaag flink gaan schijnen. Het blijft droog bij temperaturen van 19 tot 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We zien dan een mix van zon en wolken. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
12: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A27 Breda richting Gorinchem tussen Nieuwedijk en Gorinchem 3 kilometer. Op de A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot 4 kilometer file. In beide gevallen heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. BNT Ochtendshow. Met nu Erik Kerkhoff.

Tony Banks, Mike Rutherford en Phil Collins zijn samen. Genesis, je hoorde ze met Land of Confusion. Misschien kan je je de clip nog herinneren. Dat was een clip met allerlei poppen. En die waren van een hele populaire poppenserie uit Engeland, Spitting Image. Maar goed, dat vergeten we even. Ik ga je straks vertellen hoe je kaarten kunt winnen voor de Formule 1 in Francorchamps. 2x2 tickets op Radio BNT. En ik heb Jonas Blue met The Edge of Desire. Here we go.

Ze hebben vorige week flink kunnen stralen bij het Concert at Sea, wat ze ooit zelf hebben ontdekt, hebben gemaakt tot wat het nu is. Bluff met Harder dan ik hebben kan op Radio BNT. Waar de muziek je raakt. Hey, goeiedag. Het is vandaag de 3e van juli. Voor mensen en fans van Liverpool een zwarte dag. Want Liverpool-aanhanger, aanvaller Diogo Jota komt vorig jaar om het leven bij een verkeersongeluk in de Spaanse provincie Zamora. De auto waarin hij zat, samen met zijn broer André Silva, raakt van de weg en vliegt in brand. Diogo Jota is dan 28 jaar. In de voetbalwereld wordt geschokt gereageerd. Hij was net getrouwd, heeft 3 kinderen gehad. En ja, weet je dat het akelig was? Ze bleven het afgelopen voetbalseizoen elke keer weer stilstaan bij zijn overlijden. Dat is aan de ene kant mooi, maar ja, heel veel voetbalfans zagen het uiteindelijk ook een beetje als een molensteen onder de nek van de spelers van Liverpool. Maar goed, ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren. De Buckethead gaat straks met de bom knalhard het weekend in. Eerst hoor je James Bay.

Vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag.

Energie. Dit is de energie die je nodig hebt voor het weekend. De Bucketheads op Radio BNT. De bam, hoor je. Daarvoor James Benog en de best fake smile. Je kent dat, hè, van die mensen die zo'n heerlijke smile kunnen opzetten zonder dat ze het ook maar een greintje menen. Ja, ik kan dat niet. Nee, helaas. Straks Madonna op de radio en ik heb direct al klaarstaan. Met andere woorden, goedemorgen. De heerlijke ochtend.

True Blue uit het gelijknamige album. Prachtige hoes, want dat was een mooie vrouw in die tijd. Hè? En tegenwoordig is het allemaal een beetje gekunsteld, maar daarom is de muziek zeker niet minder. Hey, zometeen het nieuws, de verkeersinformatie, want we praten hier lekker bij. En je hoort direct. Oh my god, it's happening.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Werknemers van grote industriële bedrijven, waaronder ASML, DAF, Bos en Netri Spanstaal in Blerik, leggen vanochtend vroeg het werk neer. Vakbond FNV eist dat het kabinet de versoberingen van de WW en de WIA definitief van tafel veegt. De staking gaat gepaard met een 2 uur durende manifestatie in Eindhoven. Deze actie stond eigenlijk voor vorige week gepland, maar werd toen vanwege de extreme hitte en code rood afgeblazen. Volgens de vakbond is een sterk sociaal vangnet juist in de Brabantse en Limburgse maakindustrie van levensbelang. In een autobedrijf aan de straat Mont Plaisir in Etten-Leur is afgelopen nacht rond 4 uur brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer bleek er een voertuig binnen in het pand in lichte laaien te staan. Omdat het vuur dreigde over te slaan naar de rest van het bedrijfsgebouw, werd het direct opgeschaald naar een grotere brandweerinzet. De brandweer had de situatie binnen een half uur onder controle. Het pand heeft wel flinke rook- en roetschade opgelopen. De oorzaak van de brand wordt nu nog onderzocht. En bij een andere autodealer, De Uiver, aan de provinciale weg in Doenrade, is gisteravond een auto door de glazen pui gereden. De politie rukte massaal uit en agenten in kogelwerende vesten omsingelden al snel het pand dat luxe merken als Jaguar en Land Rover verkoopt. Er is ter plekke 1 persoon aangehouden. De politie heeft nog gezocht naar een mogelijke tweede verdachte, maar die werd niet meer aangetroffen. Na de exacte toedracht en of er sprake is van een ramkraak of buit, wordt nog onderzoek gedaan. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Op de A27 Breda-Gorkum, 3 kilometer file bij de brug bij Gorkum. Op de A58 Breda-Tilburg, door een ongeluk bij de race of 3 kilometer file. De linker rijstrook is dicht. A58 Breda-Eindhoven is weer vrij. Tussen de Baars en Oorschot, 8 kilometer file. En 279 Roermond Den Bosch tussen Boerdonk en Keldonk, 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
1: Het ging over een klein robotje. Dat heette Johnny. Eldie Bartje, die Bartje op de radio. Net na 8:30. Goedemorgen. De dag is nog maar net begonnen. Je werkdag in elk geval. Maar voor je het weet is die weer voorbij. Lekker, hè? Want het is vrijdag. Een vrolijke vrijdag op Radio BNT. Ik ga je even iets wijsmaken. Nou, niet wijsmaken. Ik ga je wat verklappen. De ronkende motoren, de legendarische Bordeaux Rouge en hopelijk Max Verstappen op de hoogste treden van het podium. Radio BNT stuurt je naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. We hebben 2x2 tickets klaar liggen voor dit waanzinnige race-spektakel. Speel mee met de Formule 1 quiz op de radio, maak kans op die finale plek. Surf nu nog naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Die check je natuurlijk elke dag. Reageer onder de F1-post en wie weet bellen we je op voor de startgrid. En ga jij wel weg met die kaarten voor die prachtige wedstrijd. Oh, Formule 1, Spa-Francorchamps, het is legendarisch. Op de radio, turn the light.

blijft een goede single, hè? En de grote doorbraak voor dit cabaretduo Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was. Dit is Radio BNT, waar de muziek je raakt. Wes, Alane, straks op de radio. Ultieme voetbalplaat, hoewel we daar in Nederland niet meer te veel over willen horen. En op de radio nu, Dua Lipa met...

Wes op de radio en Alane. Ik weet niet, had dat te maken met een WK, EK? Ik ben het helemaal kwijt. Hoewel ik ja die woorden de laatste week eigenlijk niet meer zo goed kan horen. Dat heb je misschien zelf ook wel een beetje. Het is alweer bijna 9 uur, de ochtend van Radio BNT met Shepard. Dit is Geronimo. Can you feel

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB. En gaan.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: Nu bij Welkoop. Een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
8: Zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel David Amon en Biodermal, nu 1+1 gratis. Daarmee haal je alles in huis voor de zomer. Dus kom snel naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen, zie verpakking.
9: Mooi van Ethos.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Hé, het licht doet het niet.
13: Ik heb geen bereik.
14: Hebben we nog wel water?
15: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Radio BNT.
16: Dit is de nieuwsupdate.
17: Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU, dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. Duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen van de autofabrikant. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de hele Duitse auto-industrie. De vakbond waarschuwt alvast voor een hete zomer met acties in de autosector. Vrachtwagenchauffeurs die nog wachten op een tolkastje krijgen voorlopig nog geen boete. Omdat de levering wat achterloopt, heeft de minister besloten om een coulanceperiode in te stellen. Sinds 1 juli moeten vervoerders zo'n kastje achter de voorruit hebben. Dat ding houdt bij hoeveel kilometers ze maken, zodat ze tol per gereden kilometer betalen. En het voelt voor de medewerkers als een flinke klap dat gulpen in bier wordt verkocht aan Gols. De directeur van het Limburgse bedrijf vertelt aan L1 dat het familiebedrijf het hoofd nog amper boven water kon houden en dat hij er nachten van wakker heeft gelegen. De oorzaak van het probleem is dat we steeds minder bier drinken, maar er is ook goed nieuws voor het personeel. De 60 werknemers behouden allemaal hun baan. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog, temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
18: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 4 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oder. De vertraging is een kwartier. A58 Breda richting Tilburg tussen Knoopend Galder en Bavel 7 kilometer file door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging tussen Drunen-West en Nieuwkuik. En 10 minuten op de N395 Hilvarenbeek richting Oorschot tussen Biesthoutakker en Middelbeers 3 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. met BNT naar de Formule 1 vanaf

Misschien heb je de CD nog ergens verstopt in een laadje. Dat was Reckless en dat bleek achteraf een soort van best-of-album. Van Bryan Adams, Run to You, de Canadees deed het lekker. Het is net 9 uur geweest, goedemorgen allemaal. Plastic tassenvrije dag en blijf uit de zondag. Ik zei het straks al eerder, dat kan ik je niet beloven. Wel beloof ik jou de lekkerste muziek van Suzanne en Freek met Snelle. Chaos, Justin Bieber en zelfs Van Halen komt voorbij. Ja, we maken er ook echt met recht een vrolijke vrijdag van. Eerst hoor je Taylor Swift. I knew it. I knew you.

tiental concerten in het Gelredome. 10 concerten. Suzanne en Freek gaan als een speer. En ja, dit weekend ga ik ze ook zien op een festival bij mij in de buurt. Gaan ze ook een optreden geven. Lijkt me hartstikke leuk. De Overkant met Snelle van een jaar of 6 geleden. Hier op jouw radio. Dit is Radio BNT. En stiekem ben jij in het weekend ook zo'n Casanova?

Love Yourself, Justin Bieber op de radio. In die tijd was het niet allemaal even hip om Belieber te zijn. Tegenwoordig wordt de muziek van Justin Bieber behoorlijk serieus genomen. En mag je met trots zeggen van nou, ik ben gewoon een fan. Er is niks mis mee. Welkom bij de radio die altijd lacht. Dit is Radio BNT en heel Brabant en Limburg luistert via de DAB+. Weet je wat het mooie is? Je kunt ook online luisteren. En dan kun je ons zomaar meenemen op vakantie. Waar je ook gaat, waar je ook staat, altijd jouw Radio BNT in de buurt. Sarah zometeen na deze legendarische band Van Halen met de Nederlandse boys. Inderdaad, dit is Jump.

kokende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag.

verguisd omdat ze het Wilhelmus niet zo goed kon zingen. Ach, wat de hek, want Sarah is gewoon een hartstikke goede en vrolijke meid. Een goede zangeres, je hoorde hem met Head Held High op jouw radio. Dit is Radio BNT met zometeen het nieuws, het verkeer. Want we praten hier lekker bij, ook op vrijdag. Het is nog niet zo druk op de weg, dat is meestal op vrijdag. En zeker met zo'n mooi weekend voor de boeg. Raccoon nu, dit is Love.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Werknemers van grote industriële bedrijven, waaronder ASML, DAF, Bosch en Netri Spanstaal in Blerik, leggen vanochtend vroeg het werk neer. Vakbond FNV eist dat het kabinet de versoberingen van de WW en de VIA definitief van tafel veegt. De staking gaat gepaard met een 2 uur durende manifestatie in Eindhoven. Deze actie stond eigenlijk voor vorige week gepland, maar werd toen vanwege de extreme hitte en code rood afgeblazen. Volgens de vakbond is een sterk sociaal vangnet juist in de Brabantse en Limburgse maakindustrie van levensbelang. In een autobedrijf aan de straat Mon Plaisir in Etten-Leur is afgelopen nacht rond 4 uur brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer bleek er een voertuig binnen in het pand in lichte laaien te staan. Omdat het vuur dreigde over te slaan naar de rest van het bedrijfsgebouw, werd het direct opgeschaald naar een grotere brandweerinzet. De brandweer had de situatie binnen een half uur onder controle. Het pand heeft wel flinke rook- en roetschade opgelopen. De oorzaak van de brand wordt nu nog onderzocht. En bij een andere autodealer, De Uiver, aan de provinciale weg in Doenrade, is gisteravond een auto door de glazen pui gereden. De politie rukte massaal uit en agenten in kogelwerende vesten omsingelden al snel het pand dat luxe merken als Jaguar en Land Rover verkoopt. Er is ter plekke 1 persoon aangehouden. De politie heeft nog gezocht naar een mogelijke tweede verdachte, maar die werd niet meer aangetroffen. Na de exacte toedracht en of er sprake is van een ramkraak of buit, wordt nog onderzoek gedaan. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht staat 5 kilometer file tussen Nederweert en Kelpen-Oler. De vertraging is 10 minuten. A27 Breda richting Gorinchem tussen Werkendam en Knoopend Gorinchem 4 kilometer file en ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Je kon het zien in de clip. Ze liepen echt tegen de wanden, op een plafond. Het kon niet op. Je snapte er niks van. Maar later bleek hoe dat ze een beetje in elkaar gefixt hadden. Lionel Richie met Dancing on the Ceiling net de 9:30 op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Ben je klaar voor Destiny's Child, Alesso en Sixpence on the Richer? Dan zit je hier goed.

De band van Beyoncé, dat hoor je erin terug. Wat is het mooi, Say My Name van 26 jaar geleden. Waar blijft de tijd? De tijd die vind je hier bij Radio BNT. Zeker op vrijdagochtend nemen we ruim de tijd voor jou. Zometeen een dikke kus van Nick Sixpence None the Richer. Eerst Royal Lesson met Sasha en Destiny.

soort van niemandalletje. Maar wat heet, het is gewoon leuk. Kiss Me van Six Mansen and the Richer op Radio BNT, waar de muziek je raakt. Hé, hey, dat was hem dan voor deze vrijdag wat mij betreft. Straks Duncan op de radio. Vanmiddag is Roger gewoon weer terug. En aanstaande maandag is Erik Kreutzer er weer. En die krijgt een mooie opvolging. Vanaf 10 uur hoor je Tim op de radio. Tussen 10 en 1 elke werkdag Tim op Radio BNT. Ik wens je nog een mooie dag. Ik wens je een fijn weekend. Ik heb Adele voor je. Als een cadeautje. Van mij voor jou. Rumor has it.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
3: Heb jij VitePro al besteld op vitepro.nl?
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 Pro nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitePro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitePro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
6: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf €2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het. Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
7: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Door de Consumentenbond bekronen XXL vaatwastabs. 66 stuks voor maar 3,14. Die laat je toch niet liggen. Lidl.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
1: Radio BNT.
9: Dit is de nieuwsupdate.
10: In Turkije is veel woede ontstaan over de aanhouding van de populaire stand-up comedian Kuktas. Hij werd gisteren meegenomen voor verhoor toen hij uitstapte op het vliegveld van Istanbul. Kuktas wordt beschuldigd van het beledigen van de islam en president Erdogan. Grappen maken over dit soort onderwerpen gebeurt bijna nooit in Turkije, omdat het strafbaar is. Vandaag is de laatste schooldag in regio Noord, wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met veel hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken de 47 graden aantikken. Daar is vanwege het gevaar op bosbranden de noodtoestand uitgeroepen. Schiphol en andere grote Europese vliegvelden dreigen deze zomer helemaal vast te lopen. De boosdoener is een nieuw Europees douanesysteem voor reizigers van buiten de EU. Dat zoveel kinderziektes heeft dat de situatie intussen onhoudbaar wordt genoemd. Sinds april krijgen deze reizigers bij aankomst in een Schengenland geen stempel meer in hun paspoort. In plaats daarvan worden hun paspoort, gezicht en vingerafdrukken digitaal opgeslagen. De invoering van het systeem zorgde de afgelopen maanden al voor lange wachtrijen, gemiste aansluitingen en vertraagde vluchten. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Het weer nog, veel zon vandaag en het is droog. Temperaturen tussen 19 en 24 graden. Ook in het weekend houdt het aangename zomerweer aan. We hebben een mix van zon en wolken, al is er in het noorden kans op regen of een bui. Morgen stijgt de temperatuur naar 20 tot 25 graden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 200.

0: jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1-quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT.
1: Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Werknemers van grote industriële bedrijven, waaronder ASML, DAF, Bosch en Netri Spanstaal in Blerik, leggen vanochtend vroeg het werk neer. Vakbond FNV eist dat het kabinet de versoberingen van de WW en de WIA definitief van tafel veegt. De staking gaat gepaard met een 2 uur durende manifestatie in Eindhoven. Deze actie stond eigenlijk voor vorige week gepland, maar werd toen vanwege de extreme hitte en code rood afgeblazen. Volgens de vakbond is een sterk sociaal vangnet juist in de Brabantse en Limburgse maakindustrie van levensbelang. In een autobedrijf aan de straat Mont Plaisir in Etten-Leur is afgelopen nacht rond 4 uur brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer bleek er een voertuig binnen in het pand in lichte laaien te staan. Omdat het vuur dreigde over te slaan naar de rest van het bedrijfsgebouw, werd het direct opgeschaald naar een grotere brandweerinzet. De brandweer had de situatie binnen een half uur onder controle. Het pand heeft wel flinke rook- en roetschade opgelopen. De oorzaak van de brand wordt nu nog onderzocht. En bij een andere autodealer, De Uiver, aan de provinciale weg in Doenrade, is gisteravond een auto door de glazen pui gereden. De politie rukte massaal uit en agenten in kogelwerende vesten omsingelden al snel het pand dat luxe merken als Jaguar en Land Rover verkoopt. Er is ter plekke 1 persoon aangehouden. De politie heeft nog gezocht naar een mogelijke tweede verdachte, maar die werd niet meer aangetroffen. Na de exacte toedracht en of er sprake is van een ramkraak of buit, wordt nog onderzoek gedaan. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.

0: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH Bruisend Mineraalwater Citroen, een fles van 1,5 liter, voor maar €1,08. Heerlijk fris, altijd laag.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is een man om het leven gekomen. Er zijn 7 mensen aangehouden. Het incident vond plaats rond 5:30 op het kruispunt van de Nieuwe Binnenweg in de Maartenesse Laan. Buurtbewoners hoorden naar eigen zeggen meerdere schoten. Over de identiteit van de betrokkenen is nog niets bekendgemaakt. In Pakistan zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen nadat een bus in een diep ravijn stortte. Dat melden de hulpdiensten. Vermoedelijk reed de bus te snel, maar een onderzoek moet de precieze oorzaak nog uitwijzen. Vandaag is de laatste schooldag voor regio Noord. Wat betekent dat de zomervakantie begint. En die start in heel Europa warm. Wie naar het buitenland vertrekt, krijgt hoogstwaarschijnlijk te maken met flinke hitte. In Frankrijk, Italië, Turkije en Spanje is het heet, met temperaturen tussen 30 en 35 graden. En in Portugal kan de thermometer op sommige plekken zelfs 47 graden aantikken. En duizenden werknemers van Mercedes-Benz protesteren vandaag tegen de geplande bezuinigingen. Hierbij moet het personeel onder andere langer werken voor hetzelfde salaris. Ook demonstreren ze tegen het grote banenverlies in de Duitse auto-industrie. Dan nog het weer. Vanmiddag is er een mix van zon en stapelwolken, maar vanuit het zuidwesten wordt het langzaamaan zonniger. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden op de Wadden tot 21 of 22 graden in het midden. In het zuidoosten van Brabant en in Limburg kan het zelfs 24 of 25 graden worden. Dit was het nieuws bij Radio BNT.
6: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. Tot 12 uur in de Bazentijd. Wat wil jij horen? Stuur het in via de Radio BNT WhatsApp 043 20.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: Goedemorgen. Werknemers van grote industriële bedrijven, waaronder ASML, DAF, Bosch en Netri Spanstaal in Blerik, leggen vanochtend vroeg het werk neer. Vakbond FNV eist dat het kabinet de versoberingen van de WW en de VIA definitief van tafel veegt. De staking gaat gepaard met een 2 uur durende manifestatie in Eindhoven. Deze actie stond eigenlijk voor vorige week gepland, maar werd toen vanwege de extreme hitte en code rood afgeblazen. Volgens de vakbond is een sterk sociaal vangnet juist in de Brabantse en Limburgse maakindustrie van levensbelang. In een autobedrijf aan de straat Mon Plaisir in Etten-Leur is afgelopen nacht rond 4 uur brand uitgebroken. Bij aankomst van de brandweer bleek er een voertuig binnen in het pand in lichte laaien te staan. Omdat het vuur dreigde over te slaan naar de rest van het bedrijfsgebouw, werd het direct opgeschaald naar een grotere brandweerinzet. De brandweer had de situatie binnen een half uur onder controle. Het pand heeft wel flinke rook- en roetschade opgelopen. De oorzaak van de brand wordt nu nog onderzocht. En bij een andere autodealer, De Uiver, aan de provinciale weg in Doenrade, is gisteravond een auto door de glazen pui gereden. De politie rukte massaal uit en agenten in kogelwerende vesten omsingelden al snel het pand dat luxe merken als Jaguar en Land Rover verkoopt. Er is ter plekke 1 persoon aangehouden. De politie heeft nog gezocht naar een mogelijke tweede verdachte, maar die werd niet meer aangetroffen. Na de exacte toedracht en of er sprake is van een ramkraak of buit, wordt nog onderzoek gedaan. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
8: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
9: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. Dus ook...

0: belastingvrij. Koop nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Qatar hervat de export van vloeibaar aardgas via de straat van Hormuz. Volgens Bloomberg is een LNG-tanker onderweg vanuit de Qatarese haven Ras Laffan. De export lag tijdelijk stil na een aanval afgelopen zaterdag op een tanker met Qatarese olie. Ook andere lege LNG-schepen naderen inmiddels de belangrijke vaarroute. De man die donderdagnacht zwaar gewond raakte bij een schietpartij op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam is overleden. De politie heeft inmiddels 7 mensen aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident. Of de schietpartij verband houdt met een eerder schietincident in dezelfde straat wordt nog onderzocht. En Iran verwacht de komende dagen miljoenen bezoekers bij de uitvaart van Ayatollah Ali Khamenei. De ceremonie duurt bijna een week en moet volgens de autoriteiten uitgroeien tot een massale blijk van steun aan het regime. Er worden processies gehouden in meerdere steden en de veiligheidsmaatregelen zijn flink aangescherpt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. Duncan
7: Flesch. Let's go, daar gaan we. Het weekend in het vooruitzicht. En Sam Fender met Olivia Dean zometeen op de radio. Na Michael Jackson.

luiden de vrijdagmiddag in met Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In op BNT. Met ook Michael Jackson en Smooth Criminal daarvoor op dus die vrijdagmiddag. De lunch is begonnen. Mijn naam is Duncan. En heb je de weekendplannen al in de maak? Mag je langzaamaan gaan denken. Ik heb ze net opgeschreven. Eén groot plan voor komend weekend is die verdomde mug in mijn slaapkamer zoeken. Oh man, ik ben helemaal lek geprikt afgelopen nacht. Overal bulten op mijn lichaam. Echt, die heeft een portie bloed uit me genomen, dat is niet normaal. Dat zelfs nu de bloedbank heeft gebeld of die mug niet gewoon donor wil worden. Zo erg is het. Ah, goed, het is vrijdagmiddag, het weekend komt eraan. Dat stemt ons vrolijk richting Bill Withers, Lovely Day, Ed Sheeran zometeen... en misschien was je erbij op Concert at Sea. Counting Crows en Bluff deden deze samen live. Holiday in Spain.

Met Bluff, Holiday in Spain, Ed Sheeran hoorde hier met South of the Border. En Bill Rivers was hier met Lovely Day. Wordt dat het vandaag? Ja, het is vrij zonnig. Enkele wolkenvelden, maar die gaan deze middag nog oplossen. En dan gaan we gewoon richting de 25 à 26 graden. Lekker! De zomer ook dit weekend die aan is op Radio BNT. De beste playlist voor de laatste uurtjes van je werkdag. Hou vol, hou vast met Craig David zometeen. Walking Away. En Summer is op de radio. 12

jezelf op pole position voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1.

0: Frank David, walking away from all the troubles in my life. Nou, mag je bijna doen. Aan het einde van de werkdag is het zover en dan kan het weekend langzaam beginnen. Fijne vooruitzichten met Summer in 12 to 12. Zojuist ook nog op Radio BNT. Nou, luister je naar. Het is bijna 12:30. Zometeen een rijtje van vier. Gewoon vier hits non-stop achter elkaar. Dat zometeen op de radio met Rehab ABC. En ook Jennifer Lopez met David Guetta is zometeen onderweg. Even kijken naar het weer voor vandaag. Blijft vandaag droog en vrij zonnig. Enkele stapelwolken of wolkenvelden, maar die zijn in de loop van de dag niet meer te zien. Die gaan oplossen. En het wordt zomers warm, weer 25 à 26 graden. Morgen overdag ook zonnig, enkele stapelwolken en dunne wolkenvelden. Ook geen regendruppels. En nog ietsje warmer op zaterdagmiddag, 27 à 28 graden morgen.
1: Radio BNT. Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 21-jarige militair Delano uit Tegelen, die vorig jaar omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd in zijn slaapzak overreden door collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De chauffeur sliep in het donker in de berm, die door een opstopping plotseling als alternatieve route werd gebruikt. De raad concludeert dat Defensie door de hoge opleidingsdruk te grote risico's neemt met jonge, onervaren militairen. In het centrum van Den Bosch zijn vanochtend vroeg 7 bewoners geëvacueerd na een felle brand in het magazijn van Kloesmode in de Snelle Straat. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en de schade aan de kledingwinkel is aanzienlijk. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon alle bewoners veilig naar buiten loodsen. Een betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken. En een parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk is vanochtend ondergelopen na een mislukte pompactie. Om het grondwaterpeil te verlagen werd er water geloosd in een naastgelegen sloot. Die liep over, waardoor het terrein van een bedrijf onder 35 centimeter water liep. Het water klotste tegen de drempel van het pand. De brandweer heeft de pompen inmiddels laten uitschakelen om ergere schade te voorkomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

0: Dante.
1: En waarmee ga je dan proosten? Is het met een koffiepot deze middag of met een alcoholvrij biertje? Het is ook steeds populairder, hè? 1 op de 3 bierdrinkers die grijpt tegenwoordig regelmatig naar een alcoholvrij of alcoholarm alternatief. Dus ben jij misschien ook wel de Bob dit weekend. Proosten van Guus Meeuwis hoorde je op Radio BNT. Dikke tip, als je proost, elkaar aankijken, hè? Aankijken. Dus heb je 7 jaar slechte, hè? Dat wil je ook niet hebben. Paul McCartney hoor je zo meteen op Radio BNT. Hope of Deliverance na de zomerrit van afgelopen jaar. Calvin Harris, Clementine Douglas en Blessings.

Het was vlak voordat ze doorbraken. Toen verliet de gitarist de band. En in plaats van een nieuwe te zoeken, besloot de pianist toen de rol van de gitaar gewoon volledig over te nemen op zijn piano en synthesizers. Dus de gitaar die je zo meteen gaat horen, is helemaal geen gitaar. Enig idee over welke band ik het heb? Ik draai zo meteen hun grootste hit na 1 uur. Welke dat is, hoor je zo na The Real Thing op BNT. You to me are everything.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel.

0: meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
1: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
0: Nu bij Welkoop een pizzaset met steen, schep en mes voor 39,95.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur.
3: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

0: Gemakkelijk retour.
1: Lekker energiek blijf je met VitaPro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitapro.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Wetenschappers verwijzen steeds vaker naar niet bestaande bronnen in hun artikelen door het gebruik van AI. Onderzoekers zien een duidelijke toename van zogenaamde spookbronnen, verwijzingen naar studies die helemaal niet bestaan. Volgens deskundigen onderstreept dat het belang van menselijke controle op onderzoek en publicaties. Tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelde ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. En er komt een vacature voor een nieuwe nationale ombudsman. Renier van Zutphen stopt op 1 april volgend jaar, na afloop van zijn tweede termijn. Van Zutphen leidde de organisatie sinds 2015 en uitte geregeld kritiek op de overheid. Onder meer over Groningen, de toeslagenaffaire en de opvang van asielzoekers. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.
5: Een gitaarband zonder gitaar. Het ging om deze band. Keen, Summer, Only We Know. Hoor je nu? Summer.

nieuwste BB Rexha met Faithless New Religion hoorde je op Radio BNT. Hier daarvoor in Somewhere Only We Know. Het was de band die een gitarist had. Die ging net voordat ze doorbraken weg. En toen was er geen gitarist meer en ze hadden ook geen zin om een vacature op Indeed te zetten. Dus dachten ze, weet je wat, dan doen we het toch lekker zonder gitarist. Dan gaan we gewoon alles vervangen met een piano. En zo geschiedde Keen Somewhere Only We Know op het station voor Limburg en Brabant. Dit is Radio BNT. Zitten airco aan het standje lager, de ramen een flink stuk open. De zon staat als een warme gouden gloed op je dashboard. En die lome, zwoele zomerlucht stroomt met dikke teugen de auto binnen. Rijdend over de Rue du Soleil, zorgeloze vrijheid en de stem van je vrouw die zegt... Je had de vorige afslag moeten hebben. Nou goed, bijna weekend met Ryan Paris op de radio. Dolce Vita.

0: Peggy, Angel, Lucas en Steve daarvoor en Letters. Ben je groot fan van de Formule 1? Ben je erbij binnenkort op Spa-Francorchamps? Of heb je nog geen tickets?
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Dan komt dat goed uit, want komende week gaan we ze weggeven. Vet hè, tickets voor de Formule 1 gewoon te winnen op Radio BNT. Het is heel simpel, volgende week gaan we tickets weggeven middels onze Formule 1 quiz. We gaan elke dag die spelen. Tussen 10 en 1, één keer bij je. Tim en in de middag bij mij tussen 1 en 4 elke werkdag. Dus genoeg kansen om mee te doen met die Formule 1-quiz. Mits je je even aanmeldt. Dat doe je via onze Facebook of Instagram, @RadioBNT. Reageer er even met wie je graag naar de Formule 1 zou willen gaan. Of misschien wel met je eigen naam. En als je daar een bericht stuurt, dan komt dat helemaal goed. En dan kun je wellicht wel meedoen komende week met de Formule 1-quiz. Vraag je, moet je wat vragen beantwoorden? Heb je ze allemaal goed? Dan kom je in een grote tombola en dan kun je zomaar die tickets winnen voor de Formule 1. Dus doe je mee met onze Formule 1 quiz om kans te maken op tickets voor Spa-Francorchamps. Dan meld je aan via onze Facebook of Instagram. Reageer even op het bericht van de Formule 1 en dan komt dat helemaal goed. Zin in, komende week vanaf maandag tickets te winnen voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps. Fijn vooruitzicht. Ander fijn vooruitzicht is dat weekend. Het gloort aan de horizon en het wordt steeds groter, dat stipje. Met Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. En even rustig aan met John Mayer, BNT en Perfectly Lonely.

0: En dit Starship, Nothing's Gonna Stop Us Now. Op Radio BNT is er meteen een nieuw rijtje van vier. Vier hits non-stop achter elkaar. Coldplay en ook Matthias Rijm is onderweg. Verdammt, ik liep dicht na het regionieuws. Dat heb ik zo voor je. En eens even kijken naar het weer. Het is wel zomers warm vandaag. Hè? 25 à 26 graden. De stapelwolken die we hadden, die gaan steeds meer en meer oplossen vandaag. En met een kleine briesje uit het noordwesten is het prima te doen vandaag. Later op de avond koelt het tijdens helder weer snel af. Vannacht rond de 10 graden. En morgen overdag weer zonnig. Geen regendruppels en nog iets warmer dan vandaag. 27 à 28 graden op je zaterdag.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 21-jarige militair Delano uit Tegelen, die vorig jaar omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd in zijn slaapzak overreden door collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De chauffeur sliep in het donker in de berm, die door een opstopping plotseling als alternatieve route werd gebruikt. De raad concludeert dat Defensie door de hoge opleidingsdruk te grote risico's neemt met jonge, onervaren militairen. In het centrum van Den Bosch zijn vanochtend vroeg 7 bewoners geëvacueerd na een felle brand in het magazijn van Kloesmode in de Snellestraat. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en de schade aan de kledingwinkel is aanzienlijk. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon alle bewoners veilig naar buiten loodsen. Een betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken. En een parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk is vanochtend ondergelopen na een mislukte pompactie. Om het grondwaterpeil te verlagen werd er water geloosd in een naastgelegen sloot. Die liep over, waardoor het terrein van een bedrijf onder 35 centimeter water liep. Het water klotste tegen de drempel van het pand. De brandweer heeft de pompen inmiddels laten uitschakelen om ergere schade te voorkomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

GMP. En die Santana. En Maria Maria als laatste in het rijtje van vier, met ook de vrouw die op Pinkpop stond, Bente, joh, 3-2-1. 10 jaar geleden zei ze tegen een vriendinnetje, toen ze als bezoeker op Pinkpop was: zie je dat grote podium? Daar sta ik over 10 jaar. Dat heeft ze gemanifesteerd en nu 10 jaar later stond ze inderdaad in Landgraaf op het podium. Ah, het is er gegund. 3-2-1 op Radio BNT. Ik kan ook goochelen, let maar op. 3-2-1, boef! Het weekend komt eraan met zometeen Billy Joel en Sia Special is hier. In Your Arms.

0: blijft mooi, hè? Chef Special in Your Arms op Radio BNT. Op je vrijdag, ik heb je hulp nog één keer nodig deze week.
1: De vertaalvraag.
0: Ik zoek titel en artiest bij een vertaalde songtekst. En ik hoop dat je meedenkt. Als je denkt te weten, mag je insturen. RadioBNT.nl. Dit is de vertaling. Dus besmeur mijn imago maar, haal mijn waarde maar naar beneden. Als data bits en bytes in de buik van de aarde. Te veel mensen die in de rij staan, wachtend op een schouderklopje voor de geest. Ik val uit elkaar. Ik zoek titel en artiest hierbij. Heb je enig idee? Het is best lastig vandaag. Maar denk grote...

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: We gaan een tandje goedkoper bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op Sensodyne Kids mondverzorging. Dat is een voordelige glimlach. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
8: De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. De FIOD heeft 3 verdachten aangehouden op verdenking van het witwassen van ongeveer 100 miljoen euro. Het gaat om een man en 2 vrouwen uit Rotterdam en Den Haag. Volgens justitie zou het geld afkomstig zijn uit internationale fraude en via een netwerk van bedrijven zijn weggesluist. Bij doorzoekingen zijn woningen doorzocht en is beslag gelegd op bankrekeningen en luxe goederen. De economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. En tijdens de hittegolf van eind juni zijn in Frankrijk zeker 2000 mensen meer overleden dan normaal. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal sterfgevallen hoger. Volgens de Franse overheid speelt ook de eenzaamheid een rol, omdat ouderen niet altijd de nodige hulp krijgen tijdens de extreme hitte. De autoriteiten verwachten dat het dodental nog verder oploopt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.
9: En nu zaten we nog in iets anders.
1: De vertaalvraag.
9: Ik zocht titel en artiest bij een vertaalde songtekst. Die ging als volgt. Dus besmeur mijn imago maar, haal mijn waarde maar naar beneden. Als data, bits en bytes in de buik van de aarde. Te veel mensen die in de rij staan, wachtend op een schouderklopje voor de geest. Ik val uit elkaar. Het was van een liedje met een verboden videoclip. Want als je die wilde zien op MTV, moest je heel lang opblijven vroeger.
1: Duncan Fush.
9: En dat zal Quinten ook al hebben gedaan, want hij wist het goede antwoord voor Robbie Williams en Come Undone.

levende uithangbord voor haartransplantatie. Eerst was hij hartstikke kaal en nu heeft hij ineens een volle bos haar. De man die ook fly uitdeelde op Pinkpop. Hij is de beroerdste niet. Teddy Swims en Mr. Know-it-all hoorde je op Radio BNT. Robbie Williams daarvoor, commandant, zat in de vertaalvraag van vandaag. Ken je die videoclip nog? Vol expliciete beelden, wilde feesten, insecten en Robbie die de lakens deelden met drie verschillende mensen. Daardoor was het ook pas laat op de avond te zien op MTV destijds. Commandant van Robbie Williams hoorde je op Radio BNT. Gewoon overdag de beste hits.

Wel weer bij Eddie Grant en Gimme Hope Joanna. Uit de 80's, ook Kenny B hoorde je in Parijs. En ook uit de 80's was Lips Incorporated, Funky Town. Ben je fan van de jaren 80 qua muziek? Dan luister ook op maandagavond. Dan hoor je Raoul met het 80's Café. En dan ben je welkom aan de bar tussen 7 en 9. Met het beste uit de jaren 80. Komende maandag weer om 7 uur op Radio BNT. BNT op je vrijdag, het is de day after na het eerste concert weer van André Rieu, zijn Vrijtofconcerten. Het is de 20e editie alweer en die staat naast het gebruikelijke klassieke repertoire in het teken van Zuid-Limburgse artiesten. Zo waren er ook Frans Teunis, John Tana, maar ook Emma Kok terug van weg geweest daar op het podium in Maastricht. Radio BNT van heel Limburg en Brabant.

0: De zon gaat vanavond onder rond een uur of 10. Dikke aanrader is om dan de zonsondergang te bekijken met deze track op de achtergrond. Ah, het is een ware zonsondergang plaat. All Saints, Pure Shores. Dus mocht je een romantische date in gedachten hebben vanavond bij het ondergaande zonlicht, dan heb je deze tip alvast voor mij gratis in je zak. Pure Shores hoorde je op Radio BNT met ook George Ezra en Anyone For You. Vooruitkijkend naar een nieuw rijtje van 4. Zometeen Cool in the Gang en ook Sam Hunt is onderweg op Radio BNT. Even kijken naar het weer voor vandaag. Lekker hè, 25 à 26 graden. Droog en strak blauwe lucht op de meeste plekken. Morgen vandaag ook weer zonnig. Geen regendruppels te zien en nog iets warmer. 27 à 28 graden morgen.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 21-jarige militair Delano uit Tegelen, die vorig jaar omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd in zijn slaapzak overreden door collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De chauffeur sliep in het donker in de berm, die door een opstopping plotseling als alternatieve route werd gebruikt. De raad concludeert dat Defensie door de hoge opleidingsdruk te grote risico's neemt met jonge, onervaren militairen. In het centrum van Den Bosch zijn vanochtend vroeg 7 bewoners geëvacueerd na een felle brand in het magazijn van Kloesmode in de Snelle Straat. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en de schade aan de kledingwinkel is aanzienlijk. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon alle bewoners veilig naar buiten loodsen. Een betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken. En een parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk is vanochtend ondergelopen na een mislukte pompactie. Om het grondwaterpeil te verlagen werd er water geloosd in een naastgelegen sloot. Die liep over, waardoor het terrein van een bedrijf onder 35 centimeter water liep. Het water klotste tegen de drempel van het pand. De brandweer heeft de pompen inmiddels laten uitschakelen om ergere schade te voorkomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag.

2026, het wordt haar jaar, want dit jaar komt haar album uit. Haar nieuwe dance-album vol dance-muziek. Dat deed ze begin Zero's ook al, halverwege Zero's, met deze track, Madonna, Hang Up All You. Op Radio BNT, Sienna Spyro daarvoor, Cool in the Gang en Sam Hunt, Take Your Time, kwam voorbij. Hey, het weekend longt en Radio BNT viert dat met je. Met zometeen Lien Marlin naar Nia. Dit is

0: Zoals Erik Kerkhoff dat in de ochtend deze week zei, een niemandsdalletje. Zo'n plaat waarvan je eigenlijk daarna nooit meer iets van hebt gehoord, van de vrouw in deze kwestie. Lean Marlin, Sitting Down Here.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Hoor je op Radio BNT. We gaan hem nog één keer doen deze week. De Takeover. Zometeen is de radio 20 minuten lang van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik zometeen voor je opzetten op Radio BNT? Dat is de grote vraag die je mag beantwoorden via de site radiobnt.nl. Jouw verzoek volgt zometeen naar Bestel en Good Grief.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
7: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
10: Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. Staatssecretaris Aarts van Digitale Economie en Soevereiniteit wil dat de overheid het cloudgebruik meer in eigen hand krijgt. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat wordt gewerkt aan een zogeheten soevereine overheidscloud op eigen datacenters. Doel is minder afhankelijk te worden van grote buitenlandse techbedrijven en meer grip te krijgen op de veiligheid van overheidsgegevens. De Poolse premier Tusk denkt dat Oekraïne de spanningen met Polen wil verminderen. De relatie tussen de buurlanden verslechterde door een ruzie over een omstreden Oekraïense legereenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Tusk noemde de ruil schadelijk voor beide landen, die de afgelopen jaren juist nauw samenwerken in de oorlog met Rusland. En de economische activiteit in de eurozone is vrijwel tot stilstand gekomen door de oorlog in het Midden-Oosten. Volgens marktonderzoeker S&P Global kampen bedrijven opnieuw met hogere energieprijzen en verstoringen in de toeleveringsketen. Ook is er meer onzekerheid. Vooral de industrie heeft het moeilijk, terwijl de dienstensector nog voor enige groei zorgt. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.
11: Zometeen bepaal jij de playlist van Radio BNT. De takeover is onderweg. Eerst hoor je Kate Ryan en Ella.

0: Max en Andy Grammer, The Thing I Love. Kate Ryan en Ella Ella hoorde je daarvoor. Max trouwens, die je live kunt zien, hè, de Formule 1-actie vanaf maandag op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Ik zal je straks nog een keer uitleggen wat je daarvoor kunt doen om je te plaatsen voor die tickets voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 al daar. Of je checkt het alvast op Instagram en Facebook, @RadioBNT. Als jij dat even checkt, ga ik beginnen met de takeover bij deze op Radio BNT. En ik heb je hulp eigenlijk nodig, want de komende 20 minuten is de radio van jou. Waar heb je zin in? Wat kan ik voor je opzetten? Je mag hem laten weten via de WhatsApp van Radio BNT. Die bereik je via radiobnt.nl. Kwam al een berichtje binnen van Quinten. Mag John Parn op? De auto is ingepakt en we rijden zo vanuit Hees richting de Ardennen voor een weekendje hiken. Groetjes van Quinten. Bij deze van jou, John Parr, St. Elmo's Fire.
1: Dit is de Radio BNT Takeover.

Van LaBouche was het appje omvatten van haar. Nou, dat is ook voldoende bij deze gedraaid. Snelle en Zoe Levi was dan weer voor Joep. Het zonnetje erbij, biertje erbij straks. Fijn weekend van Joep en John Parr's St. Elmo's Fire was voor Quinten, die de auto had ingepakt en rijdt vanuit Hees richting de Ardennen voor een weekendje hiken. Lekker, veel plezier daar. En kijk of je Radio BNT ook gewoon nog in de Ardennen ontvangt. Ik denk het wel. En anders via radiobnt.nl hoef je ons ook tijdens het hiken niet te missen. Fleur stuurde ook een appje voor een grote track van een grote Nederlandse DJ die ooit nog op nummer 1 stond, hè? Kan Martin Garrix op. Dankjewel van Fleur voor High on

is een heel makkelijk concept. Jij vraagt en ik draai. Het is de Radio BNT Takeover. De radio is 20 minuten lang van jou. Met het verzoek van Fleur, High on Life, Orient to Sai, Kajagoogoo was voor de dames in de kapsalon in Schijndel. Groetjes van Chantal. Krijg nog een berichtje van Teun. Gaat dit weekend naar een festival en dacht aan Years and Years met King.

0: Seven Years en King op Radio BNT.
1: De Radio BNT Takeover.
0: Dat was hem ook. De 20 minuten zitten erop. Dit was hem, de Takeover voor deze week. Met het laatste verzoek voor Teun, die vroeg hem aan. Years and Years en King. Maandag weer een nieuwe ronde, iets na drieën van de Takeover. Zometeen een nieuw rijtje van vier. Davino Michel onderweg en ook Fleetwood Mac. Na het regionieuws en het weer, vandaag lekker zonnig. Hè? De stapelwolken, sluierbewolking, die zijn zo goed als verdwenen. Het is zo 25 à 26 graden. Morgen ook zon en droog, nog iets warmer. 27 à 28 graden dan.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
0: De 21-jarige militair Delano uit Tegelen, die vorig jaar omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd in zijn slaapzak overreden door collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De chauffeur sliep in het donker in de berm, die door een opstopping plotseling als alternatieve route werd gebruikt. De raad concludeert dat Defensie door de hoge opleidingsdruk te grote risico's neemt met jonge, onervaren militairen. In het centrum van Den Bosch zijn vanochtend vroeg 7 bewoners geëvacueerd na een felle brand in het magazijn van Kloesmode in de Snelle Straat. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en de schade aan de kledingwinkel is aanzienlijk. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon alle bewoners veilig naar buiten loodsen. Een betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken. En een parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk is vanochtend ondergelopen na een mislukte pompactie. Om het grondwaterpeil te verlagen werd er water geloosd in een naastgelegen sloot. Die liep over, waardoor het terrein van een bedrijf onder 35 centimeter water liep. Het water klotste tegen de drempel van het pand. De brandweer heeft de pompen inmiddels laten uitschakelen om ergere schade te voorkomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Op Radio BNT op je vrijdagmiddag. Het rijtje van 4 hoorde je met Shakira, Davina Michelle en Fleetwood Mac met Big Love. Zometeen aan 4 hoor je Rosé weer op de zender. De vrijdagmiddagshow komt eraan en vanaf maandag hoor je überhaupt een heel nieuw geluid op Radio BNT. Na 10 uur na de ochtendshow bij Erik Kreutzer hoor je dan Tim. Tim is nieuw op Radio BNT, Tim van der Weerde. En die ga je vanaf maandag tussen 10 en 1 elke werkdag horen. En om alvast een beetje kennis te maken met Tim, bellen we hem straks op in de middagshow bij Rosé. Vanaf maandag hoor je hem helemaal tussen 10 en 1 elke werkdag dan. En dan hoor je mij een uurtje minder. Dat is ook wel lekker, toch? Tussen 1 en 4 in de middag elke werkdag blijf ik bij je. Met zometeen de script Hall of Fame is onderweg. En Bryan Adams meldt zich op

3 juli, ik ben al maandag weer, dan is het 6 juli. Hoor je Tim in de ochtend tussen 10 en 1, nieuw op Radio BNT. En mij spreek je dan een uurtje later dan normaal. Vanaf maandag spreek ik je om 1 uur in de middag. Graag tot dan, zometeen na 4, de vrijdagmiddagshow. Roos en Schepers is onderweg met onder andere Wham en ook Bruno Mars. Gaat die zometeen voor je opzetten. Zometeen.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan.
2: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Amerk gekoerde protein.

0: Brussel Zuid.
1: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Google Pixel 10a met Ben voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
7: Radio BNT.
8: Dit is de nieuwsupdate.
9: NAVO-landen zijn het eens geworden over €140 miljard aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt €450 miljoen uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Het gaat om boetes voor lichtere verkeersovertredingen die volgens de rechter niet meer in verhouding stonden tot andere strafbare feiten. De uitspraak biedt mogelijk perspectief aan automobilisten die met de hogere bedragen te maken kregen. En op Saba in Sint-Eustatius zijn de eerste geldautomaten van de Nederlandse bank geopend. Opvallend, want op de twee Caribische eilanden betaal je niet met euro's, maar met Amerikaanse dollars. De extra geldautomaten moeten het voor de inwoners en bezoekers makkelijker maken om contant geld op te nemen. Dan nog het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en stapelwolken, maar het blijft droog. De temperatuur loopt uiteen van 19 graden langs de noordwestkust tot 25 in het zuidoosten. Er staat een matige noordwestenwind en later vanmiddag breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Dit was het nieuws op Radio BNT.
10: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen door de afgesloten A27. Daardoor op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 40 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. Verderop bij Eindhoven tussen Batendorp en De Hocht ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop een uur vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf

0: vrienden. Wat gaat het snel? Het is alweer vrijdag 3 juli 2026. 4:06. Welkom bij de middagshow op Radio BNT. En in heel Limburg en Brabant kun je ons volgen via DAB+. Wereldwijd via radiobnt.nl. En Marco appte ons deze week dat we zelfs in Nijkerk kraakhelder op DAB te ontvangen zijn. Nou, hoe vet is dat zeg? Het is de laatste voor het weekend. Dankjewel Erik voor de honneurs waarnemen. Dat doet hij de hele week in de ochtend. Gistermiddag deed hij dat voor mij ook. Is toch een workaholic ook die vriend, hè? Fijn. Erik Kerkhoff. Binnenkort hoor je hem wel weer ergens terug op de radio. Ja, wat gaan wij doen vanmiddag? Een hoop leuke dingen. 2 malen maximaal genieten, lekker lang luisteren draaien om 5:30 en 6:30. Dus aan jou de taak om een leuke grote hit uit de 70s, 80s of 90s op te sporen in een mooie lange uitvoering. En mij die eventjes doen toekomen alsjeblieft. RadioBNT.nl. Het is New Music Friday. We kijken even naar de nieuwe muziek. En je hoorde Duncan zojuist al over onze nieuwe collega die komende maandag begint. Tim van der Weerde tussen 10 en 1 elke maandag tot en met vrijdag. En straks ga ik hem even bellen. Dat we ook even horen hoe die klinkt. Dat is wel fijn. Dan kunnen jullie als luisteraars nog even je oordeel geven. Moeten we dat wel of niet door laten gaan maandag? He, want dat is natuurlijk wel de vraag. Grapje. Nee hoor, Tim, dat komt helemaal goed. Maar we spreken elkaar straks eventjes. Het wordt in ieder geval een lekkere show. Ik heb er zin in. En aircootje lekker aan is niet echt helemaal noodzakelijk. Want zo ontzettend heet is het niet. Maar er worden binnen nu en niet al te lange tijd weer tropische temperaturen verwacht.
1: De BNT Middagshow. Met Roger Schepers.
0: Vooralsnog is het heerlijk.

luisteren naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

En dat wordt een leuk weekend daar. Dus als je daar tickets voor hebt, het wordt lekker warm. Ga daar lekker van genieten. Heel veel plezier, Park City Life. Ik meld het eventjes. I Just Mind van Bruno Mars draaiden we ook nog zojuist. En hij is in het land, hè. Gisteravond deed hij zijn eerste show in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En volgens critici is dat een overweldigend programma geweest. Hele vette show. Iedereen en alles in het rood. Niet iedereen wist daar van tevoren vanaf natuurlijk. Maar het is de In Romantic Tour. Dus ja, dat rood is de kleur van de liefde. Ik begrijp wel dat die kleur rood moet zijn. Halverwege het optreden kwam rapper Emerson Paak op de bühne. Daar heeft hij natuurlijk samen Silk Sonic mee gedaan. En hopelijk komt alweer eens wat nieuws van die twee. En wel grappig is dat Anderson Paak op klompen op het podium verscheen met een stroopwafel in zijn hand. Ja, dat is leuk. Dat is helemaal goed. En hij wilde ook naar de gift shop, Bruno. Hij zag het gebeuren en hij maakte die opmerking. En hij is er nog morgen, zondag en dinsdag. Ja, zeker wel. Dat is respectievelijk dan 4, 5 en 7 juli. Staat hij nog in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam als je kaart hebt. Heel veel plezier daar. Vrienden, je hoort het juist ook in het nieuws. 220 kilometer file in het zuiden van het land. Met andere woorden, Helene de Geest is er vanmiddag. Ben ik altijd blij mee. Want je weet het, er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Heeft ze ooit gezegd en ik blijf me daar een beetje aan vasthouden. Dus ik vind het erg leuk dat ze er is. Welkom Helene, leuk dat je er bent. Ik was gisteravond met de kop in de wolken. Ik was eigenlijk bij met de kop in de wolken. Dat is de musical over Hummer de Never. De band die in het zuiden van Limburg en verder buiten heeft bestaan. Want ze zijn gestopt. Sinds jaren 80 zijn ze bekend. En dat is dan Limburgs dialect. Het mooie is dat de band niet meer bestaat, er een musical dus is. En dat andere artiesten liedjes van hen zingen. En dat was eigenlijk wel een overweldigend succes, was leuk. Afgelopen woensdag was ik bij Jonathan Jeremiah in Valkenburg. En ik heb hem mogen spreken, vrienden. Ja. Ik ga straks ook overigens mijn nieuwe podcast van morgen even teasen. Wie wordt mijn nieuwe podcast morgen? Nou ja, goed. Je gaat het allemaal vanzelf horen. Het is Radio BNT, de Limburg en Brabant via DHB+, wereldwijd via Radio BNT.nl.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT. Dit is de middagshow. Met Roger Schepen.

Het staat heel stiekem al een beetje voor de deur. The Weeknd, Blinding Lights op Radio BNT. Another Part of Me, Michael Jackson. Vrienden, zo dadelijk hoor je het laatste nieuws uit Limburg en Brabant van Duncan Frush. Van Helene de Geest hoor je waar het vaststaat in het verkeer. Dan gaat het over de ANWB, ze zit in Den Haag. En wat wil je horen? Maximaal genieten, lekker lang luisteren. Er komen leuke inzendingen binnen. Ik ga er denk ik straks eentje draaien uit Duitsland. Met een Nederlands tintje. Oeh, mooie tees, Roger. Mooie tees, mooie tees. Zij won 2 keer het Songfestival trouwens, deze dame. Loreen.

0: dames en heren. Jordan Lorraine op de radio. 1 minuut voor 4:30. Ja. Het gaat die van Leon worden. Hij vroeg hem aan via radiobnt.nl. En welke het is. Hij komt er 1985. Je hoort hem zo dadelijk. Dus ik zou als ik jou was lekker blijven luisteren. En ook meedoen met die leuke actie die we gaan doen. Een mooie actie zelfs. We gaan je namelijk sturen naar de Grand Prix van België. Naar het circuit van Francorchamps. Vanaf komende maandag maak je daar kans op. Je kunt je vast kwalificeren via Instagram en via Facebook. Hè? Mooie actie, mooie prijzen weer. We kijken even naar het weer. Het is 24 graden vandaag, maximaal in het zuiden van het land. Er was een klein beetje bewolking. Vanavond blijft het lekker lang zonnig en droog. Dat is mooi. En morgen ongeveer hetzelfde weerbeeld als vandaag. Dus daar kunnen we kort over zijn.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De 21-jarige militair Delano uit Tegelen, die vorig jaar omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd in zijn slaapzak overreden door collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De chauffeur sliep in het donker in de berm, die door een opstopping plotseling als alternatieve route werd gebruikt. De raad concludeert dat Defensie door de hoge opleidingsdruk te grote risico's neemt met jonge, onervaren militairen. In het centrum van Den Bosch zijn vanochtend vroeg 7 bewoners geëvacueerd na een felle brand in het magazijn van Kloesmode in de Snelle Straat. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en de schade aan de kledingwinkel is aanzienlijk. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon alle bewoners veilig naar buiten loodsen. 1 betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken. En een parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk is vanochtend ondergelopen na een mislukte pompactie. Om het grondwaterpeil te verlagen werd er water geloosd in een naastgelegen sloot. Die liep over, waardoor het terrein van een bedrijf onder 35 centimeter water liep. Het water klotste tegen de drempel van het pand. De brandweer heeft de pompen inmiddels laten uitschakelen om ergere schade te voorkomen. En tot zover het regio nieuws op Radio BNT.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk in de regio. Bij elkaar staat er ruim 220 kilometer file. Onder andere lange files op de A2 in beide richtingen door de afgesloten A27. Daardoor op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel 40 minuten vertraging. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten. Verderop bij Eindhoven tussen Batendorp en De Hocht ook ruim 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda bij knooppunt Klaverpolder is een ongeluk gebeurd. Alle rijstroken zijn vrij. Vanaf knooppunt Ridderkerk is de vertraging 50 minuten. Op de A27 Breda-Gorkum bij knooppunt Gorkum 35 minuten oponthoud. En op de A67 Venlo-Eindhoven bij Geldrop een uur vertraging door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn daar weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
0: Falco uit Oostenrijk en Rock Me Amadeus.
1: Maximaal van 12 inch.

0: 1985. Toen kwam dit uit. En er was een origineel. En dat was niet deze. En dat werd een grote hit uiteraard in Duitsland. Hier was de tipper aan het plaatje. Hij werd hetzelfde jaar opnieuw uitgebracht in deze vette remix. In 1985 en pats, een nummer 1 hit. Rob en Ferdy Balland die waren verantwoordelijk voor de mix van Falco's Rock Me Amadeus op Radio BNT. En toen moest Gini nog komen, hè, want dat was in 86 was. Hè. Ja. Der Commissar, Machine Brand, Vienna Calling. Zo kunnen we wel even doorgaan. Hij is helaas niet meer, Falco, maar het maakte wel heel veel mooie platen. Waaronder deze. Leon, dankjewel voor je bericht via Radio BNT. .nl. Straks om 17:30 kan het nog een keer een grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Wat zou je willen horen van 12 inch? De lange uitvoering. Laat maar van je horen via radiobnt.nl. Mocht je je willen inspireren, dan kan dat via radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar vind je een lange lijst met lange liedjes. Die staat op Spotify. radiobnt.nl/maximaal genieten. En ook Falco, die klonk...
1: Altijd lekker van vinyl.
0: Ja, zo werkt dat tegenwoordig. Het is de vrijdagmiddag, vrienden van BNT. Bier en bitterballen. Als je op het terrasje zit, de radio staat daar keihard aan op BNT. Heet ik je van harte welkom. Leuk dat je hem aan hebt staan. En zullen we zo maar eentje doen? Waarom?

0: Escape. Het is 13:05 op Radio BNT, de middagshow. De Vrijmibo middagshow van vandaag, juli nummer 3, 2026, vrienden. Daarvoor hoorde je The Arch of Desire. Lekker liedjes, dat van Jonas Blue, samen met Maliv en The Great Escape. Dat komt dan wel weer een klein beetje uit bij een van de nieuwe releases van vandaag. Laten we de New Releases, de New Music Friday, maar even met je doornemen. Ik ga je er niks van laten horen, maar ik heb wel een paar zaken die ik even wil noemen. Volgende week, vrijdag, verschijnt namelijk Foreign Tongues, het 25e studioalbum van de Rolling Stones. En als het goed is, staat 10 juli, in je agenda, als zijnde de datum waarop dat nieuwe album van de Stones uit gaat komen. Vandaag is er weer een nieuwe track online gekomen. Nou goed, je hebt er al een aantal gehoord, dus volgende week kun je het hele album luisteren. Ook Somber heeft een nieuwe single, en daar worden we ook niet somber van. Wel een lekkere plaat ook trouwens. En er zijn twee nieuwe albums uit. Shanna Spyro heeft haar debuutalbum Visitor gereleased. We kennen natuurlijk Die on This Hill, en we kennen natuurlijk ook The Material Lover, wat we heel veel draaien. Er is een nieuwe single vandaag ook verschenen, The Great Expectation. En die staat uiteraard ook op Visitor. Het album van Shanna Spyro. En vandaag is die uit, Confessions 2, het nieuwe album van Madonna. Ik heb het daar al eerder met je over gehad. Ik heb je daar ook al wat tracks van laten horen, dus dat doe ik vandaag ook even niet. Staat een duet op met onder andere Sabrina Carpenter, dat heb ik je laten horen. Maar ook werkt Stromae mee aan de plaat. Stromae, ja! Die doet daar ook aan mee. Dat is bijzonder. Een goede plaat. Een aantal jaar geleden kwam Confessions 1 uit. Haar beste dansplaat, zei men. En nu neemt ze ons weer mee in The Dance. Want het is een dancealbum weer. Confessions 2. Nieuwe album van Madonna. Ik heb daar tracks van gehoord. Jou ook tracks daarvan laten horen. En ik moet je heel eerlijkheid uitshalve toegeven dat het eigenlijk gewoon best wel lekker is. Ja, lekker. Helemaal niks mis mee. Vrienden, dan nog even wat anders. Tot zover New Music Friday. Het gaat gebeuren vanaf komende maandag. Maak jij kans op tickets voor het... Mooie Grand Prix event. De Grand Prix van België op circuit Francorchamps.
1: De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag.

Weekend Night Joe. Het is tijd om te linedansen, vrienden, op de radio. Gewoon omdat het kan. 6 voor 6, dubbele tijdmelding. Leuk dat je de radio aan hebt staan. Dit is de Jo Zo Lekkere Middagshow waar we zin in hebben. Ja, heerlijk. Radio BNT. Deel 2 van de show straks na 5 uur. Deel 2 van de middagshow. Dit is Katy Perry en Raw tot 5 uur.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Als je Vodafone Mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer

0: veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles. 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
2: Wandelen door het vijfsterrenlandschap van Zuid-Limburg? Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
3: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: Ze zijn er weer. Giga goedkoopjes bij Trekpleister. Shop nu Gillette Labs, extra voordelig, met 50% korting. Ga dus nu meteen naar de winkel en mis het niet. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen dit weekend nog 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Hoofdrolspelers uit de coronatijd worden opnieuw bedreigd rond de parlementaire verhoren over de coronacrisis. De enquêtecommissie spreekt van fysieke en digitale bedreigingen van getuigen. Volgens de commissie zijn de spanningen rond de aanpak van de pandemie, jaren na dato, nog altijd groot. De verhoren moeten meer duidelijkheid geven over de keuzes die tijdens de coronacrisis zijn gemaakt. NAVO-landen zijn het eens geworden over 140 miljard euro aan steun voor Oekraïne in de komende 2 jaar. Een deel van dat geld was al eerder toegezegd, maar de afspraak geldt als een bevestiging van blijvende steun aan Oekraïne. Daarmee willen de bondgenoten ook laten zien dat er binnen de NAVO brede steun blijft voor Oekraïne. Het kabinet trekt 450 miljoen euro uit voor de ontwikkeling van een ondergrondse opslag voor waterstof. Het geld is bedoeld voor de aanleg en voorbereiding van de opslaglocaties in onder meer zoutcavernes en lege gasvelden. Volgens het kabinet is de opslag nodig om in de toekomst voldoende duurzame energie beschikbaar te houden. En er is mogelijk goed nieuws voor automobilisten. Een rechtbank in Utrecht heeft geoordeeld dat veel verkeersboetes in 2024 en 2025 onterecht zijn verhoogd. Volgens de rechter zijn vooral boetes voor lichtere verkeersovertredingen te hard gestegen. Mogelijk is het voor sommige automobilisten de moeite waard om nog eens goed naar hun verkeersboetes te kijken. Tot slot nog het weer. Vanavond is het droog en schijnt de zon nog geregeld. Het blijft ook nog lang aangenaam met zo'n 13 tot 17 graden. Komende nacht trekt over het noorden wat bewolking met kans op lichte regen. In de nacht koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hank en industriegebied Avelingen een half uur op onthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

De vriendinnen van Radio BNT, dit is de Vrijmibo middagshow voor 3 juli 2026, deel 2. DJ Sammy Ingenieur featuring Doe en Heaven. Doe, dat is niemand minder dan Dominique Verhulst, de zangeres die we kennen natuurlijk, die in The Zero's eigenlijk wel aardig wat hitjes scoorde. En ze begon een beetje haar carrière in de jaren 90, Doe. Ja, DJ Sammy, die hebben zich ook nog gewaagd aan The Boys of Summer van Don Henley. En dit is natuurlijk gebaseerd op de klassieker The Rock Ballad van Bryan Adams uit de jaren 80. Deel 2 van dit fijne radioprogramma. Hartelijk goedemiddag, leuk dat je luistert straks. Maximaal genieten, lekker lang luisteren om 17:30. Wat ga je horen? Een grote hit uit de 70s, 80s of 90s. Als je een idee hebt, kom maar door via radiobnt.nl. Je weet het, een hele Limburg en Brabant via DAB+, wereldwijd via radiobnt.nl. We hebben het nog even over de podcast en podcast. Ik ga er eentje teasen en het wordt er eentje morgen. Het wordt een korte, maar het wordt er wel eentje. En ik ga even bellen met onze nieuwe collega Tim van der Weerde. Vanaf komende maandag om 10 uur op de radio, direct naar de ochtendshow van Erik Kreutzer, die ook weer terug is van vakantie. Hè? Wat gaat het er allemaal weer anders uitzien? Het radiolandschap, vrienden. Ja. Je hoort het van Helene de Geest. Temperaturen die zijn lekker hoog, 24 graden. Maar ik wil het even hebben over het verkeer. Dat het langzaam wat een klein beetje aan het afnemen is. Ruim 150 kilometer file in het zuiden van het land. En je weet het, er is van alles aan de hand in het zuiden van het land. Dus Helene is erbij en daar zijn we blij mee.

Vito aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT, ook op WhatsApp. 043-200-3123. En Brabant. Radio BNT.

vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1.

mijn vrienden, om een goede radioshow te maken, denk ik dan. Anita Ward, ring my bell daarvoor. Nou ja, je mag bij mij altijd bellen, 24/7, als het gaat om het maken van radio. Of als je iets kwijt moet, of als ik je kan helpen met iets, ik ben er altijd voor je. Homewrecker, Somber, ook nog eens eerst in de rij van 3. En dat noem ik even expliciet, want er is een nieuwe single van Somber uit vandaag. En die man die poept net als Alex Warren de ene hit na de andere eruit. Lekker hoor.

0: Vrienden, raise your glass. Pink op Radio BNT. Wat is dit lekker zeg. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. En die dame die kan dat goed. Ik kan me nog goed het concert op Pinkpop herinneren. En ze is daar een paar keer geweest natuurlijk. Maar de laatste keer dat ze er was, ging ze echt op de koppie hangen. Net als Helene Fischer. En dan gewoon doorzingen. Dat getuigt van enige kwaliteit. Over Helene Fischer gesproken. We hebben je daar naartoe gestuurd. Afgelopen dinsdag in Arnhem. In het Gelderdom al daar. Dus ik hoop dat je daar een leuke avond gehad hebt. Ja, we moeten het misschien maar even doen, hè, denk ik.
1: Win tickets voor de Formule 1 op Spa-Francorchamps.
0: Ja, dat is toch ook wat zeg. Dat we dit weg mogen gaan geven hier bij Radio BNT. Dat is toch fantastisch. De Grand Prix van België, het circuit van Francorchamps. Daar kunnen we je gewoon naartoe sturen. Je kunt je alvast voorkwalificeren via Facebook, Instagram. Vanaf komende maandag gaat de actie starten. En dan hoor je bij Duncan en bij Tim. Ja, er wordt meteen voor de leven gegooid ook, hè. Wordt er een quiz gespeeld. En dan komen daar een winnaars uit, elke dag. En dan hebben we volgende week vrijdag, dat is dan ver weg. Maar dan hebben we een aantal winnaars. En ik mag dan de gelukkigen gaan bellen die naar de Grand Prix van België gaan. Het circuit van Francorchamps. Geven wij gewoon gratis en voor niets weg hier bij BNT. Dat is

0: getrouwd.
1: Ze is getrouwd, het is gebeurd. Ah, ze hebben ja gezegd ook, geloof ik, toch?
0: Wel, hè?
1: Nou, ik weet niet of iemand daar iets over gehoord heeft, maar volgens mij hebben ze ja gezegd. Elizabeth Taylor Swift en alle Swifties die helemaal gek op haar zijn, die hebben nu een probleem. Want ze ligt nu aan de ketting, of hij natuurlijk, hè? Dat kan natuurlijk ook. Dus goed, maakt ook niet uit. Ze zijn getrouwd in ieder geval en dat is leuk. Dat is een ding wat zeker is. Hey, hallo Sven, bedankt voor je berichtje via radiobnt.nl. Jouw maximaal genieten, lekker lang luisteren is zo op de radio. Het is een halve minuut voor 5:30. We kijken even naar het weer. Het is max in het zuiden van Nederland 24 graden op dit moment. Er is vanmiddag een klein wolkje geweest, maar dat verdwijnt als sneeuw voor de zon. Vanavond blijft het gewoon lekker lang droog. Morgen, zondag, ook gewoon lekker warm zomerweer. Heerlijk om te genieten als je bijvoorbeeld naar een festival gaat.
2: Radio BNT.
3: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
4: De 21-jarige militair Delano uit Tegelen, die vorig jaar omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd in zijn slaapzak overreden door collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De chauffeur sliep in het donker in de berm, die door een opstopping plotseling als alternatieve route werd gebruikt. De raad concludeert dat Defensie door de hoge opleidingsdruk te grote risico's neemt met jonge, onervaren militairen. In het centrum van Den Bosch zijn vanochtend vroeg 7 bewoners geëvacueerd na een felle brand in het magazijn van Kloesmode in de Snelle Straat. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en de schade aan de kledingwinkel is aanzienlijk. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon alle bewoners veilig naar buiten loodsen. Een betrokkenen is door ambulancepersoneel nagekeken. En een parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk is vanochtend ondergelopen na een mislukte pompactie. Om het grondwaterpeil te verlagen werd er water geloosd in een naastgelegen sloot. Die liep over, waardoor het terrein van een bedrijf onder 35 centimeter water liep. Het water klotste tegen de drempel van het pand. De brandweer heeft de pompen inmiddels laten uitschakelen om ergere schade te voorkomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat nog 150 kilometer file. Betekent dat de meeste files wel wat korter aan het worden zijn. Op de A2 is het nog wel erg druk van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Daar heb je 50 minuten op onthoud. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-West en Dordrecht een half uur vertraging. A27 Breda-Gorkum tussen Hanke en de industriegebied Avelingen een half uur op onthoud. En op de N629 Oosterhout-Dongen bij Kaatsheuvel is de vertraging ruim 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Maximaal genieten is lekker lang luisteren naar
1: 5 Star en The Slightest Touch.

0: die afgelopen. Het was de maxi-single. 5 Star klinkt...
1: altijd lekker van vinyl.
0: Ja, dus nu ook vandaag. De Sliderstouch hoorde je, Sven. Dankjewel voor je berichtje via radiobnt.nl. En komende maandag dan gaan we weer een maximaal genieten luisterdilemma doen. Dan ga ik je weer 2 liedjes voorleggen. En uit een van die 2 mag je dan kiezen. Om daar een lange versie van te horen. Vandaag, het is vrijdag, doen we er altijd 2 om 5:30 en 6. Van vinyl, de Sliderstouch van 5 Star. Hoe lekker is dat? Uit de jaren 80. All Fall Down, daar werden ze ooit mee bekend. De familie Pearson, want dat waren zussen. En het bleek, naderhand, dat zij door hun vader mishandeld werden. Dat is wel heftig eigenlijk. Maar ja, dat is wat de geruchtenmolen allemaal beweert, zeg maar. Dus even kijken, als je je wil inspireren om lange liedjes aan te vragen... dan ga je naar radiobnt.nl/maximaal genieten. Daar vind je een lange lijst met lange liedjes. En als je denkt van, goh, dat is leuk, dan vraag je dat aan. En stuur je een berichtje naar radiobnt.nl. Ja, vrienden. Komende maandag gaat er iets moois gebeuren. Want we gaan een nieuwe collega verwelkomen op de radio. We hebben de ochtendshow met Erik Kreutzer tussen 7 en 10. Die maandag terug is van vakantie. Ik weet niet of die al terug is, maar maandag in ieder geval op de radio. Duncan, die zat tussen 12 en 4. Gaat een uurtje inleveren tussen 1 en 4. Met Duncan in de middag. En vanaf 4 uur is dit gewoon de middagshow. Ondergetekende. En dan hoor je In de Baas zijn Tijd tussen 10 en 12. Maar dat was vandaag eigenlijk een beetje de laatste keer. Want komende maandag gaat ook dat programma gepresenteerd worden. Door niemand minder dan de man die ik aan de telefoon ophang. Ik zal even Pauke instarten. Een nieuwe collega aan je voorstellen. Voor mij nieuw, voor iedereen nieuw, voor hem denk ik ook. Tim van der Weerden!
2: Hey, Roger, goedemiddag.
0: Hoi Tim. Alles goed, jongen?
2: Zeker, lekker weekend, hè?
0: Ja, nou, heerlijk.
2: Ja, niet helemaal, maar ja.
0: Ja, nou leuk. Welkom.
2: Maandag.
0: Ja, nou, ben je zenuwachtig of niet? Of ken je dat niet?
2: Ja, gezonde spanning, hè?
0: Ja, oké. Gezonde spanning. Daar is niks mis mee, toch?
2: Maar zal ik jou eens iets moois vertellen?
0: Doe eens.
2: Wat jij ook niet weet. Ik ben op dit moment onderweg naar de studio. Want nee. Ik heb de baas zover gekregen dat ik zo meteen al een uurtje kan proefdraaien.
0: Nee! 6 en 7. Jij gaat dadelijk na 6 uur gewoon dat je zegt bam, bam, bam.
2: Even een beetje wennen aan de studio. Oh. Een beetje snuffelen aan de luisteraar. De luisteraar kan een beetje aan mij snuffelen. En dan zijn we er helemaal klaar voor maanden.
0: Waarom ga ik jou bellen nu dan?
2: Omdat je dat leuk vindt, toch?
0: Ja, nee, zeker. En ik wil je ook welkom heten. Welkom, man. Leuk dat je er bent.
2: Dank je, dank je. Ja, tof.
0: Leuk dat je erbij bent.
2: Heel veel zin in.
0: Misschien even in 3 zinnen. Tim van der Weerden, nooit van gehoord. Waar kennen we je van kunnen? Wil je van kennen van dinges?
2: De afgelopen jaren misschien van een andere zender. Als je in Limburg woont dan in ieder geval. Want ik heb de afgelopen jaren bij L1, de regionale omroep in Limburg, gewerkt. Ook op de radio veel te horen geweest. Dus daar zou je me misschien van kunnen kennen. Of van de lokale omroep in Deurne in Brabant. Waar ik ook 14,5 jaar radio heb gemaakt.
0: Wauw, ben je van Brabant of ben je echt Limburger?
2: Ik kom van origine uit Deurne in Brabant. Maar ik woon inmiddels nu een jaar of 4 in het prachtige Heidhuizen in Midden-Limburg.
0: Dus... in Heidse?
2: Ja, dus ik voel me eigenlijk, dat is eigenlijk de luxe, een mooie bij deze zender natuurlijk ook, zender voor Limburg en Brabant. Ik voel me eigenlijk Brabander en Limburger in één.
0: Nou, dat is wat ik wou zeggen eigenlijk, want ik vind het wel top. Ik bedoel, dat houdt, dan krijgen we toch een beetje balans in personeel, zeg maar. Hey, Tim, veel succes, man. Komende maandagochtend.
2: Ja, dankjewel, dankjewel.
0: 10 uur, wat kunnen we verwachten tussen 10 en 1?
2: Ja, ik probeer jou gewoon als luisteraar de allerbeste werkdag te geven die er is. En dat is dat hij lekker snel voorbij gaat met veel goede muziek. Af en toe een grapje hier en daar. En toffe acties. Ja, je hebt hem al benoemd, Roger. Ik hoorde je net al zeggen, maar maandag vallen we meteen met de neus in de boter.
0: Je gaat meteen een quiz doen ook, hè, jij?
2: De Formule 1 quiz inderdaad bij mij en bij Duncan tussen 10 en 1 en tussen 1 en 4. En daarmee maak je kans op tickets voor de Formule 1 Spa-Francorchamps in België.
0: Hoe vet is dat? Dat is toch een fijne binnenkomen voor jou, of niet?
2: Waanzinnig, inderdaad. Ja.
0: Wat gaat je eerste plaat worden? Sorry, ik zal door je heen. Wat ga je na 6 uur als eerste doen?
2: Zometeen? Ja? Goede vraag.
0: Ja.
2: Ja, we moeten een beetje een verrassing blijven ook natuurlijk.
0: Ah, okay. Nee, dan houden we het daarbij. Ik ga een liedje opzetten nu. Ik heb je net ingefluisterd wat dat is. En ik zou het leuk vinden als je hem wel even alvast aankondigt.
2: Dat gaan we doen. Ja, welkom bij de allerleukste zender voor heel Limburg en Brabant. En als het goed is, heeft Roger nu Stevie Wonder klaarstaan. Dit is Sir Duke.
0: Timmy, veel succes en welkom, vriend.
2: Dankjewel.
0: Bye bye, man.
2: Hoi.

0: 10 minuten voor 6 op Radio BNT. Awake All Night. David Guetta, Sia en Afrojack. Twee DJ's die dat dan gewoon weer even samen doen. Leuk, hè? Sir Duke, Stevie Wonder daarvoor. Uit Songs in the Key of Life natuurlijk. Die dikke vette dubbelaar met een aantal grote hits. Isn't She Lovely daarop bijvoorbeeld. En daar staat ook I Wish op. Dus, en een star. Dus alles staat er een beetje op die bijna voorzichtige verzamelcd van Stevie Wonder. En daarvoor Tim van der Weerde. Komende maandag tussen 10 en 1. Dan is hij te horen voor de eerst in zijn reguliere programma. Maar dadelijk na 6 uur dan gaat hij vast even aftrappen. Onderweg naar de studio is hij ook. Ja, weet je, ik zit thuis, dus ik zie dat natuurlijk niet. Zo dadelijk om 6 uur op de radio bij BNT. Tim van der Weerde, nieuwe collega vanaf komende maandag. Elke maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 1 uur op de zender.
1: De podcast. Hoi, ik ben Roger Schepers. En in elke aflevering praat ik met een podcast over de meest uiteenlopende onderwerpen. Welkom bij De Podcast.
0: De podcast check je via de podcast-app op je telefoon of via je favoriete podcastplatform. Apple Music, Deezer, Spotify, Facebook, Instagram, YouTube en radiobnt.nl/podcast. Er staan er 109 online. 110 is onderweg en die moet nog afgemonteerd worden. Daar is nog niet helemaal klaar, maar vanaf morgen is die online en ik ben zo trots dat ik een podcast met hem heb mogen maken. Ja, ik heb hem niet zo heel lang gesproken, dus dat zit er uiteraard wel allemaal in. Zoveel tijd was er niet, maar we hebben er wel een mooie podcast van gemaakt. Vanaf morgen de podcast online voor iedereen die het horen wil met Jonathan Jeremiah. Ah, dat is toch fantastisch. Hij was afgelopen woensdag in Opluchttheater in Valkenburg. Daar heeft hij opgetreden. Hele mooie show met zijn band gedaan trouwens daar. En ik heb hem daar even mogen spreken. En we hebben het gehad over hoe zijn carrière begon. Hij heeft een nieuw album uit. Dat is eigenlijk de reden dat ik met hem heb gepraat. Er is namelijk een nieuwe dubbel LP op vinyl uit. En dat is eigenlijk wel bijzonder. Jonathan Jeremiah live at the Royal Theatre Carré. Hoor je wat ik zeg? Carré. Alleen voor Nederland is die uitgebracht. Een album dat opgenomen is in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. Ja, hoe vet is dat? Het is een dubbelaar geworden, op vinyl alleen, zei ik al. En je ziet het ook in de foto, want we hebben hem samen in de hand, de LP, zeg maar. En we hebben het erover hoe dat allemaal tot stand is gekomen. En hoe hij eigenlijk bekend is geworden in Nederland. Dat is eigenlijk met het liedje Lost and Happiness in 2011, 15 jaar geleden. Singer-songwriter Jonathan Jeremiah is mijn podcast. Ja, ik vind het fantastisch. Ik vind het zo fijn dat dat gelukt is. En vanaf morgen is dat op de radio. Zo, kunnen we door?

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij.

0: in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie.
0: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes.
0: En de leukste Hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. Energiebeheer Nederland is begonnen met het vullen van een gasopslag in Grijpskerk. Het staatsbedrijf heeft een overeenkomst gesloten met de Nederlandse aardoliemaatschappij, de eigenaar van de opslag, voor het gebruik tot 1 april volgend jaar. De berging in Grijpskerk was eerder in gebruik door gashandelaar Gasterra, maar die houdt op te bestaan nu de gaswinning in Groningen is gestopt. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. Tim van der Weerden.
7: Aangenaam de vrijdagavond van BNT met Coldplay en ook Alex Warren staat.

vrijdagavond van BNT. Hey, aangenaam, fijn dat je erbij bent. Ik ben Tim en vanaf komende maandag hoor je me maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 1 hier op Radio BNT. En ik dacht, ik doe eens gek, ik bel de baas alvast even op. Ik vraag of ik alvast even mag proefdraaien hier op de vrijdagavond. Kan ik alvast een beetje wennen aan de studio? Kunnen jij en ik alvast een beetje kennis maken met elkaar? Een beetje snuffelen aan elkaar? We vallen samen komende week meteen met onze neus in de boter. Komende week maak je namelijk kans op Radio BNT op tickets voor Spa-Francorchamps, de Formule 1 in België. Ga naar onze socials van Radio BNT, Instagram en Facebook. Like die pagina's meteen even als je er toch zit. En reageer onder de Formule 1-posts met wie je graag naar die Formule 1...

vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT.

0: op de vrijdagavond van Radio BNT. En daarvoor ook gedraaid Simply Red en Stars. En een echte banger om je weekend mee in te knallen. Flemming en Mart Hoogkamer en 100%. Laatste regionieuws krijg je zo meteen van Duncan. En ook Samieu en Morning staat voor je klaar. Hoor je naar Barry White. Dit is Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby.

0: Sommier en morning. Radio BNT, weekend weerbericht. Vanavond en vannacht blijft het droog. Koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Ook morgen blijft het droog. Dan een mix van wolken en zon. En dan een aangename 27 graden.
1: Radio BNT.
2: Met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
3: De 21-jarige militair Delano uit Tegelen, die vorig jaar omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd in zijn slaapzak overreden door collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De chauffeur sliep in het donker in de berm, die door een opstopping plotseling als alternatieve route werd gebruikt. De raad concludeert dat Defensie door de hoge opleidingsdruk te grote risico's neemt met jonge, onervaren militairen. In het centrum van Den Bosch zijn vanochtend vroeg 7 bewoners geëvacueerd na een felle brand in het magazijn van Kloesmode in de Snellestraat. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en de schade aan de kledingwinkel is aanzienlijk. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon alle bewoners veilig naar buiten loodsen. Een betrokkene is door ambulancepersoneel nagekeken. En een parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk is vanochtend ondergelopen na een mislukte pompactie. Om het grondwaterpeil te verlagen werd er water geloosd in een naastgelegen sloot. Die liep over, waardoor het terrein van een bedrijf onder 35 centimeter water liep. Het water klotste tegen de drempel van het pand. De brandweer heeft de pompen inmiddels laten uitschakelen om ergere schade te voorkomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

Appen naar Radio BNT? Zeker wel. Voeg Radio BNT toe aan je contacten en app de studio. Vraag je favoriete plaat aan of laat ons weten waar jij Radio BNT aan hebt staan. Voeg ons toe via 043-200-3123. Radio BNT. Ook op WhatsApp. 043-200-3123.

0: Jackie Chan. Jackie Chan van Chesto, Priem en Post Malone. Op de vrijdagavond van BNT. Volgende week dus een hele toffe winactie. Dan maak je kans op tickets voor de Formule 1 in België. Spa-Francorchamps. Ga naar onze socials, Facebook en Instagram. Like die pagina's. En dan kun je opgeven daar. En wie weet bellen we je volgende week op de radio. En maak je kans op die tickets. Hoe tof zou dat zijn? De vrijdagavond van BNT met Talk Talk nu. Dit is It's My Life.
1: Radio BNT.

0: Ga naar heuvellandwandelvierdaagse.nl en schrijf je in. Ervaar onze Bourgondische gezelligheid en mooie routes met de Heuvelland Wandelvierdaagse. Van 6 tot en met 9 augustus.
1: Goedemorgen!
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle Fusty 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Dr. Utke Big Americans ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
4: Yes.
5: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
4: Hamster.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt. Dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen personen die zich online racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal tegen Marokko. Kluivert, Timber en Somerville misten vanaf 11 meter. Zij kregen na afloop op social media te maken met discriminatie. Een 17-jarige jongen is veroordeeld voor het medeplegen van een poging een filiaal van de pizzabakkers in Amsterdam te laten ontploffen. Dat was in september vorig jaar. Hij krijgt daarvoor 200 dagen jeugddetentie, waarvan 184 voorwaardelijk met aftrek van voorarrest. Ook moet hij een taakstraf doen van 80 uur. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
6: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

0: met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant.
1: De 21-jarige militair Delano uit Tegelen, die vorig jaar omkwam tijdens een oefening in Duitsland, werd in zijn slaapzak overreden door collega's. Dat blijkt uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. De chauffeur sliep in het donker in de berm, die door een opstopping plotseling als alternatieve route werd gebruikt. De raad concludeert dat Defensie door de hoge opleidingsdruk te grote risico's neemt met jonge, onervaren militairen. In het centrum van Den Bosch zijn vanochtend vroeg 7 bewoners geëvacueerd na een felle brand in het magazijn van Kloesmode in de Snellestraat. Het vuur zorgde voor flinke rookontwikkeling en de schade aan de kledingwinkel is aanzienlijk. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon alle bewoners veilig naar buiten loodsen. Een betrokkene is door ambulancepersoneel nagekeken. En een parkeerterrein aan de Taxandriaweg in Waalwijk is vanochtend ondergelopen na een mislukte pompactie. Om het grondwaterpeil te verlagen werd er water geloosd in een naastgelegen sloot. Die liep over, waardoor het terrein van een bedrijf onder 35 centimeter water liep. Het water klotste tegen de drempel van het pand. De brandweer heeft de pompen inmiddels laten uitschakelen om ergere schade te voorkomen. En tot zover het regionieuws op Radio BNT.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Ja. Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95. De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer

0: Bol.nl. Het kan ook zo.
1: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
1: Boeie!
2: Alle hak, tweede gratis.
1: Lekker hoor!
2: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
1: Zoé!
2: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
1: Yes!
2: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster!
3: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken zoals Dove, Axe, André Lon en een set glazen rietjes cadeau. Deze actie wil je niet missen, dus ga snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Radio BNT.
7: Dit is de nieuwsupdate.
8: Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire enquêtecommissie Corona zijn fysiek en digitaal bedreigd. Dat gebeurde vlak voor hun verhoor en soms ook daarna. Onacceptabel, dat vindt de commissievoorzitter Daan de Kort. Hij kon niet zeggen of er aangifte is gedaan. Dat is aan de bedreigde personen zelf. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
9: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De avond van Radio

Vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid.

0: XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.

0: meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
1: Brussel-Zuid.
0: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
3: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
4: Radio BNT.
5: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. Paus Leo heeft in zijn eerste grote toespraak tot de Verenigde Staten de geschiedenis van het land als gastvrij land voor immigranten geprezen. Dat deed hij in een videotoespraak op de vooravond van het 250-jarig bestaan van zijn thuisland. Hij pleitte voor eenheid, rechtvaardigheid en vrede. In het afgelopen jaar heeft Amsterdam 1836 huurwoningen weer beschikbaar gemaakt voor woningzoekenden. De huizen stonden leeg of werden oneigenlijk gebruikt, dat meldt wethouder Sita Pels van Volkshuisvesting. Met oneigenlijk gebruik wordt bedoeld onderhuur, hennepkwekerijen, illegale hotels en illegale prostitutie. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
4: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

0: nieuwste hits en classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

0: Tee.
1: De zomer is aan.
2: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook Welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
5: Hallo, Odido hier. Genieten van unlimited data op ons supersnelle 5G-netwerk? Met een 2-jarig unlimited basisabonnement met klantvoordeel kan dit nu voor €22,50 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus... aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.

0: Het radioprogramma Dit is de Dag, dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeente dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. Dierproeven op apen mogen ook na 2030 doorgaan. Dat schrijft minister Rianne Letschert van Wetenschap in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de D66-minister zijn de proeven nog nodig voor onder andere de ontwikkeling van geneesmiddelen. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag. De avond.

0: maandag. Kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag. Radio BNT.
1: Say low.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle hak, tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hamster.
5: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht. Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
6: Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. De Mexicaanse president heeft haar landgenoten in aanloop naar de volgende WK-wedstrijd van Mexico opgeroepen op een verantwoorde manier feest te vieren. Er vonden namelijk de afgelopen tijd meerdere dodelijke incidenten plaats. Een bosbrand in de bergen van Catalonië, niet ver van de Costa Brava, is na een dag blussen nog niet onder controle en breidt zich volgens Spaanse media juist uit door harde wind en droogte. De brand zou inmiddels 1000 hectare beslaan. En dan het weer. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

0: TNT. Dit is de nieuwsupdate. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

De ronkende motoren, de legendarische bocht Eau Rouge en Max Verstappen live in de Ardennen. Radio BNT stuurt jou naar het Formule 1 weekend op Spa-Francorchamps. Wil jij meespelen met de Formule 1 quiz bij Tim of Duncan en kans maken? Ga nu naar de Facebook of Instagram pagina van Radio BNT. Meld je aan onder de F1 actiepost en win die legendarische tickets. Vanaf maandag. Dit is Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.

Vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Doe mee met de Formule 1 quiz. Beantwoord de vragen goed en maak kans op die felbegeerde tickets. Meld je aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1. Vanaf maandag.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen. Door het natuurgeweld zijn zeker 2645 mensen om het leven gekomen. Dat meldt het ministerie van Informatie. Er raakten ook meer dan 12.000 mensen gewond en zijn zo'n 15.000 mensen dakloos geworden. Er worden nog bijna 36.000 mensen vermist. De honderden staatsexamenkandidaten die tot eind augustus moesten wachten op hun eindexamenuitslag zijn grotendeels uit de brand geholpen. Alle cijfers van examens die ze al hebben gedaan zijn de afgelopen dag toch bekendgemaakt. En de vereiste inhaalexamens worden zoveel mogelijk eerder gepland dan eind augustus. Vanwege code rood om de hitte werden vorige week vrijdag 700 mondelinge eindexamens geschrapt. Een overleg van de Verenigde Staten met Nederland en een selecte groep andere koplopers binnen de NAVO is slecht gevallen bij sommige andere leden van het bondsgenootschap. Sommigen vrezen verdeeldheid en vermoeden boze opzet van de Amerikaanse regering. Belangrijke NAVO-landen als het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Italië ontbraken bij het overleg. Gemeenten die geen asielopvang organiseren moeten langskomen bij het ministerie van Asiel. Minister Bart van den Brink zegt in het radioprogramma Dit is de Dag dat hij volgende week de volgende stap zet in het escalatieproces bij de eerste gemeente. Welke gemeenten dat zijn, maakt Van den Brink dan ook bekend. En dan het weer. Komende nacht kan er op de Wadden wat regen vallen. Het koelt af naar 17 graden. Morgen is er bewolking in het noorden en is het zonnig in het zuiden bij 20 tot 27 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Maak vanaf maandag kans op tickets voor de Grand Prix van België. Meld je nu al aan via de Instagram of Facebook van Radio BNT. Met BNT naar de Formule 1 vanaf maandag.